Daar gaat over te laat, wij moeten wel keren, hè? Oh, daar gaat over te laat, dat was ook spitsoren. Wow. Daar is een laat, daar is een laat, daar is een laat, dus zijn we dan maar voortstrokken. Jetzt hast du es weit, voortstrokken is er. Daar gaat over te laat, geld is een ding, toch?